0: kom kwaad maar.
1: Poppy, je klinkt doodgat. Staan op, nou.
2: Kijk hier, kijk hier, kijk hier. Fuck jou.
3: Intro.
2: Afilakken met een

0: Zijn vlugwitskelems en dwalems hebben een spokkerige vensterheid.
1: Spokken, kusselstuk bij de blauwe stoploop.
2: Kekkie, kekkie, kekkie, fuck jou.
3: Option A.
2: Hit the streets, this is gonna be fucking ill. Maybe I get lucky.
4: So you like Kentucky?
2: Who are you?
4: Maybe I'm a gangster.
2: What's a gangster?